0: Weetabix for breakfast.
1: A Weetabix breakfast gives them more than most cereals, because Weetabix is the whole wheat breakfast, the protein and energy breakfast. Weetabix and milk, so easy to have, so good in its square meal nourishment.
0: Start the day with Weetabix, Weetabix for breakfast.
2: Raf Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij Raf Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage Raf-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum. Raf Hi-Fi.
3: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...